meets Big Sky Country. Wish my tears were in your eyes.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een

0: duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef muziek uit het verleden en heden.
2: De Muziekfabriek.
3: Ja, het doet me weer deugd om je te mogen begroeten voor een uurtje. De Muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. Ik heb weer een hoeveelheid aan liedjes bij elkaar gesprokkeld. En die ga ik met plezier het komende uur voor je opzetten. Daarom snel van start met de eerste drie. En het eerste nummer, ja, gaat over een middel wat heel veel geld oplevert. Het heet cocaïne. Het wordt gedaan door Eric Clapton.
2: De Muziekfabriek.
4: Rond succes te mee, jongen.

0: hit I'm So Glad That I'm A Woman. Daarvoor zat Bo met Sing For Love. En we begonnen dit rijtje van drie met Eric Clapton en Cocaine. Fijn dat je bent ingetuned op een uurtje de Muziekfabriek.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: En ik hoor je denken, welk jaar?
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar.
0: Nou, dit keer 1994.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Paul de Leeuw met Ik Wil Niet Dat Je Liegt. De Leeuw werd geboren in Rotterdam Feyenoord en groeide op in een protestants gezin. Hij groeide deels op in Rotterdam en deels in Lekkerkerk, waar hij op verschillende basisscholen heeft gezeten. Hij ging naar de MAVO en haalde door meerdere fusies zijn HAVO-diploma. Na de HAVO volgde De Leeuw de lerarenopleiding in Delft. Hier ontdekte hij zijn artistieke talenten. Hij meldde zich aan voor de Toneelacademie Maastricht, maar kwam niet door de selectie. In 1983 deed De Leeuw mee met Kameretten in Delft, waarbij hij de persoonlijkheidsprijs kreeg. In 1984 presenteerde hij het festival zelf. Een jaar later was hij het pauzenummer tijdens de Open Dak Gala in het Koninklijk Theater Carré ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Engelenbak. Hij zong vervolgens het nummer Vlieg Met Me Mee. En mede dankzij de enthousiaste reacties van de zaal kreeg hij een uitnodiging voor een optreden in het programma van Sonja Barend. En daarmee is de glansrijke carrière van Paul de Leeuw begonnen. Die week stond hij met Ik Wil Niet Dat Je Liegt op nummer 4. Een week eerder was dat op 8. En dat voor 3 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hits.
0: De kleine hits is van Blind Melon met No Rain. Blind Melon is een indie band uit Californië die succes hadden in de jaren 1992 tot 1995. In 1995 kwam er voorlopig een einde aan dit succes door de dood van liedzanger Shannon Hoon. In 2006 maakte de band een herstart met de nieuwe liedzanger Travis Warren. Maar de samenwerking met Travis werd stopgezet na onderlinge spanningen met de andere bandleden. In 2010 zouden ze het weer met elkaar proberen. Blind Melon ontstond in Californië en is te danken aan de vriendschap tussen Shannon Hoon en Axl Rose. Het nummer No Rain werd een gigantisch succes, mede dankzij de populaire videoclip van Be Girl Heddy Lodge. Die week op nummer 35 binnengekomen en dat voor een eerste week. Het nummer zou niet hoger komen in Nederland dan een 18e plaats. We gaan terug naar week 52 van 25 december 1993. Omdat de hitlijst vanwege de jaarwisseling een week bleef staan.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt

Misschien weet je nog een grote en een kleine hit uit een bepaald jaar. Stuur ze even op. Als je wilt. Ronvandesteen.nl. Die grote hit die was van Paul de Leeuw met Ik wil niet dat je liegt. En die kleine hit van Blind Melon. En No Rain. Nog van mij te goed in dit uurtje van de muziekfabriek. De Jukebox Classic. En niet te vergeten de oude Leeuwplaat. Maar ik ga er eerst weer drie voor je opzetten.

0: Hallo Ron, het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Het luistert toch weer lekker weg, hè? Zo'n uurtje de muziekfabriek. Als laatste Atlantic Ocean en Body in Motion. Daarvoor zat er Spandau Ballet met Gold. We begonnen dit rijtje van drie met Billy Malou en Score.
1: We're going back in time. Listen to the jukebox classic.
0: Little Richard is het derde kind uit een gezin van 16 en doet in zijn jeugd muzikale ervaring op als pianist in de kerk. In 1951, op een talentenjacht, wordt hij ontdekt. Maar het plaatje slaat bij het grote publiek niet aan.
1: But first, Ron, tell something more about it.
0: Als in 1955 de rock'n'roll rage op gang komt, breekt hij door met nummers als Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille en Good Golly Miss Molly. Die allemaal de status van gouden plaat behalen. Hij drukt een eigen stempel op de rock'n'roll door zijn opzwepende en elektriserende wijze van zingen. Na zijn successen trekt hij zich in 1957 terug. Hij verklaart aan een journalist dat rock'n'roll met zijn obscene teksten en sterk seksuele lading tegen Gods wil is. En wierp een dure ring in de Hunter River bij Sydney. In 1962, toen rock'n'roll al veel meer geaccepteerd was, maakte hij zijn rentree met een Britse tournee. Hij werd hierbij gesteund door een paar van zijn Britse fans. En wie denk je? De Beatles en de Rolling Stones.
1: It's now time to push the buttons, so Ron, play.
0: Nou, dat gaan we doen hoor. Luister nog eens uit onze jukebox naar Little Richard met By the Light of the Silvery Moon.
1: The Jukebox Classic.

0: Ja, wederom een klassieker. Dit keer van Little Richard en By the Light of the Silvery Moon.
1: De muziekfabriek.
0: En als je nog een leuke tip voor me hebt, gewoon even doorgeven. Naast de rock'n'roll had hij een aantal gospelplaten opgenomen. Naast het optreden en het maken van platen steekt hij de meeste tijd in zijn loopbaan als predikant. Een moeilijk moment gezien zijn religieuze achtergrond. Hij bekende namelijk homoseksueel te zijn. Little Richard speelde na 1980 incidenteel mee met jongere popartiesten zoals Elvis Costello. Ook rapte hij in het nummer Elvis is Dead van Living Colour en speelde hij incidenteel mee in films. Zo was hij te zien in The Girl Can't Help It en in de series Columbo en in Full House. Hij geldt als één der belangrijkste grondleggers van de rock and roll.
2: De muziekfabriek.
0: We gaan hem zo meteen doen hoor. De oude lullenplaats. Maar eerst de volgende drie, waaronder die van Bartels of Love.
2: Dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: Het is een van de meest sympathieke mensen uit de BN'erswereld. Dominique, maar je kent haar beter onder Do. Nooit meer een ander. Het is een beetje mijn vriendinnetje hoor. Ze krijgt van mij het oorkapstuk kanalig. Daarvoor zat Wickfield met Think of You, zo'n vakantieliedje van toen. En we begonnen dit rijtje van drie met Bottles of Love en Keep Your Head Up. Desiree werd in Londen geboren op 30 november 1968.
1: De ene keer uit de jaren 80, dan weer uit de jaren 90 en zelfs de jaren 2000. Verrassend is het wel, ouwe lunneplaat.
0: Ze heet van oorsprong Desiree Weeks en is een Britse zangeres die in de jaren 90 van de 20ste eeuw enkele hits scoorde. Haar grootste succes in Nederland behaalde ze in 1998, toen het nummer Live op nummer 1 terecht kwam. De single You Gotta Be uit 1994 was haar grootste internationale succes. Het nummer behaalde de vijfde plaats in de Verenigde Staten en werd drie keer een top 20 hit in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland kwam het nummer nooit verder dan de tipparade. In 1993 scoorde Desiree een bescheiden hit met Delicate, een duet wat ze samen zong met Terence Trent D'Arby. In 1996 was ze te zien in Romeo en Juliet als zangeres. Het nummer Kissing You verscheen op een soundtrack en later ook op haar eigen album Supernatural.
1: Dit keer terug naar de jaren
0: 90.
1: Oude lummeplaat.
0: In de muziekfabriek draai ik Feel So High. Van niemand minder dan Desiree.

Lekker zwijmel liedje. Ik heb de boel nog even voor je nagekeken. Het liedje komt uit het jaar 1992. De oude lullenplaat van Desiree en Feel So High. Dit was hem weer, een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ga nog een tweetal liedjes voor je opzetten. Een liedje uit de jaren 80. Grote hit in Nederland, gedaan door de BB&Q Band. Dat heet On The Beat. Ron van der Steen. En ik doe ook nog een Nederlandstalige van Pieter van der Zweep. En Zevende Hemel. Een leuk liefdesliedje. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gewoon goed. En adios.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena.

De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: Would you sit down? Scratching and give me a beat.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
1: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
0: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: Bart van Wageningen.
1: En daar zijn we weer, luisteraars, met de staat van de stad. Leo Klep, Simon Vink, ikzelf dus. En Harm Lubbers aan de knoppen, de schuiven. Hoe zeg je dat? De bits en bytes, want het is allemaal digitaal tegenwoordig. Zo gaat dat. We hebben weer een aantal onderwerpen die we gaan bespreken over wat er zich zoal in Wageningen afspeelt. Of ook vooral soms niet afspeelt, Leo. Hè? Er gebeurt veel ook niet of nog niet. Wil jij beginnen met een onderwerpje? Of,
2: Ik wil nog even... ik heb het de vorige keer gehad over storytelling.
1: Ja.
2: Over het vertellen van verhalen om mensen van iets bewust te maken.
1: Ja, ja.
2: Vaak dus je eigen verhaal wat je dan moet etaleren. Zie ik dat het museum, ons museum, de Kasteelse Poort, meer zichtbaar wil zijn. En de naam van het museum hebben ze veranderd van Historisch Museum naar Stadsmuseum, de Kasteelse Poort. En ik lees daarbij dat men niet alleen wil laten zien hoe Wageningen vroeger was, het Historisch Museum, maar ook verhalen wil verzamelen over hoe de stad nu leeft en verandert.
1: In een museum?
2: In een museum.

0: Ja.
1: En dan denk ik van, nou, dat is dus uitstekend om de krant te versterken.
0: Ja.
1: Om het te hebben over hoe de stad nu leeft en verandert. En waarom ga je dat nou op een museum zetten? Men wil zich bovendien sterker inzetten op eigentijdse communicatie. Maar, en dat moet dan vooral door duidelijk te maken waarom het museum belangrijk is voor Wageningen en de regio. Mijn eerste haartjes die overeind gingen staan, die gaan hier bij deze zinsnede extra overeind staan.
0: Ja, herhaal die nog eens. Ik vind het wel mooi.
1: Het is om duidelijk te maken waarom het museum belangrijk is voor Wageningen en de regio.
0: Okay.
1: En dan denk ik, het gaat dus niet om de historie. Het gaat niet om verhalen verzamelen over de stad nu, hoe de stad nu leeft en verandert. Maar het gaat om te laten zien waarom dat het museum belangrijk is. Ik voel de reclamatische, ik weet niet of dat een goed woord is, maar ik vind het wel een fijn woord, reclamatische humbug om dat te versterken. We gaan weer meer verhalen delen over die waaruit moet blijken hoe belangrijk het museum is voor Wageningen en de regio.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat om publiciteit, om reclame.
0: Maar wat mij ook wel zorgen baart, wat je helemaal in het begin zei, dat het gaat over het nu. Dat stond
1: ja.
0: Er toch?
1: Ja. Dat zeg ik. Van dat is interessant voor de krant.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: ik zou echt graag willen dat de krant beter werd.
0: Mm-hmm.
1: Maar toch niet voor een museum.
0: Nee, want ik lees hier gewoon even, ik dacht, ik zoek even de definitie op. Hè, dat een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk. Nou, check. Die materieel en immaterieel erfgoed onderzoekt. Dus erfgoed.
1: Ja.
0: Verzamelt, bewaart, interpreteert en tentoonstelt. Dat is dus niet het hier en nu.
1: Hoe de stad nu leeft.
0: De stad nu leeft en verandert.
1: Ja.
0: Dat is het niet. Dan hebben ze trouwens wel weer, maar daar schrik ik van misschien. Dus het is niet de rol van een museum.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Daar zijn we het over eens.
1: En dan heb ik als uitsmijter nog, ervaring is welkom, maar enthousiasme en betrokkenheid zijn volgens het museum minstens zo belangrijk.
0: Oké. Okay.
1: Waar gaan we heen?
0: Hebben ze een nieuwe directeur of zo? Of is er een nieuw bestuur? Of waarom hebben ze dit veranderd? Vaak zit er dan iets nieuw iemand is.
1: Ja, ik vind het wel passen bij het hele verhaal wat we hebben over de, hoe heet ze, de ambtenaar die Het erfgoed, daarvoor is ook belangrijk wat de verhalen van nu zijn.
0: Ja.
1: De verhalen van Wageningers die de slavernij ook nog meegemaakt hebben.
0: Weet jij eigenlijk wat is immaterieel erfgoed?
1: Dat is, dan gaat het niet om dingen.
0: Mm-hmm.
1: Of gebouwen, maar dan gaat het over waar mensen mee bezig zijn. Dat is waarom dat carnaval
0: is immaterieel erfgoed.
1: En
0: Sinterklaas is Zwarte Piet.
1: Ja.
0: Maar dat mag dan weer niet bewaard blijven.
1: Nou, ja, in het museum wel.
0: Ja. Dan kunnen we dan. Wordt wel een interessante. Ja, ik worstel met nou, ik eigenlijk. Je hoort heel vaak in allerlei discussies tegenwoordig, want dat is dan volgens mij omdat het ze beter uitkomt, of mensen beter uitkomt van, weet je, Nederland bestaat eigenlijk niet, de Nederlandse cultuur bestaat niet. Maar als je dus dan wel het over immaterieel erfgoed hebt, dan heb je het eigenlijk over onze Nederlandse cultuur.
1: Ja.
0: Dus dat, die zou je dan dus ook mogen koesteren in een museum.
1: Ja, en ik vind echt serieus dat je daar hele belangwekkende dingen over kan zeggen.
0: Ja, ik maar ook.
1: Ik ben zo allergisch voor het idee dat je dan een verhaal ervan gaat maken. Dat in mijn immaterieel erfgoed zit dat op het moment dat je ergens een verhaal van gaat maken, dat je dan het met de werkelijkheid ook niet zo heel erg serieus neemt.
0: Ja, dat je maakt het spannender. Hè? Je begint ergens, je gooit er een spanningsboog in en je werkt naar een hoe moet ik het zeggen? De zaak lost zich op aan het eind. Hè? Dat iedereen zegt, oh, zit het zo? Was dit de plot?
1: Kijk,
0: je hebt natuurlijk, je kan het wel goed vertellen. En dat is niet, dat bedoel ik niet met. Je kan de geschiedenis heel slecht vertellen. En je kan het ook wel beter vertellen. Maar is dat dan een narrative? Volgens mij niet. Maar het hoeft niet een verhaal te zijn. Een narratief. Maar iedereen heeft tegenwoordig een narratief.
1: En een mooi doorvoeld narratief is, kan de werkelijkheid overstijgen. Dat is ook zo. Maar daarom was die laatste zin ook wel belangrijk van mensen die die verhalen gaan maken. En dan wordt er ook nog eens bij gezegd, ervaring is welkom, maar enthousiasme en betrokkenheid zijn volgens het museum minstens zo belangrijk. En dan denk ik, museum.
0: Ja, het is jammer. Het is wel een aardige plek om naartoe te gaan. Dus luisteraars, ga vooral eens naar de Kasteelse Poort. Kijk eens mee en leer iets van waar wij in Wageningen vandaan kwamen, komen. Maar je hoeft er niet te horen waar we naartoe willen. Dat hoort ergens anders thuis.
1: Misschien.
0: Nou, denk ik. Maar vanmorgen sprak ik hier in de studio iemand die wat voor ons hoopt te gaan doen. Voor de omroep bedoel ik, RTV Rijnstreek. Vooral omdat, beste luisteraars, als u op de website zoekt naar uitzending gemist, daar gaat iets permanent mis. Dat gaan we oplossen. Dit heeft geen enkele zin, want als u dit nu hoort, dan bent u niet op zoek naar uitzending gemist. En als u uitzending gemist zoekt, dan hoort u dit niet. Dus dit is een totaal stukje loze invulling van onze zendtijd.
1: Nee, vind ik niet.
0: Oké.
1: Nee. Want mensen zullen ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in de vorige uitzending.
0: Ja, precies. En dan weten ze dat ze die nu niet kunnen vinden.
1: Niet nu. Nee.
0: Maar ik sprak met deze Wageninger. En die zei, waar ik me nou zo aan erger, zei die tegen mij, is dat ik zijn brief van de gemeente kreeg over een onderzoek aan cultuur. Zeg ik, hey, die heb ik ook gehad. Ik heb hem niet gelezen, maar waarom heb jij daaraan geërgerd? Hij zei, nou, mijn vrouw kreeg diezelfde brief. Ik zeg, goh, dat was bij mij ook zo. Mijn vrouw kreeg die brief ook van de gemeente. En die gaat over een onderzoek naar cultuur. En wat staat daar nou? Waarom krijgt u een uitnodiging? Wat is belangrijk.
1: Ja.
0: De gemeente heeft een loting gedaan onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. In totaal krijgen ruim 16.000 inwoners deze brief. U bent er één van. 16.000 van inwoners ouder dan 16 jaar. Toen ben ik ze even gaan zoeken. Wageningen heeft ongeveer 80% van de Wageningse bevolking is ouder dan 16. Dus er zijn 35.000 inwoners ouder dan 16. En daar krijgt dan bijna de helft, ongeveer 35.000. Hè? Dus even.
1: Ja.
0: Daar krijgt dan ongeveer de helft zo'n uitnodiging van. En dat hebben ze geloot. Kijk, als je dus statistisch onderzoek gaat doen, dan lood je. Hè? Dan maak je probeer je een random loting te doen. En dan doe je dat omdat je niet een enorme enquête wil doen naar iedereen. Maar omdat je dat wil beperken. Dat je bijvoorbeeld vanuit 3000 inwoners misschien iets zinnigs zou kunnen zeggen over wat de Wageninger wil met een statistische bewerking. Bijna 50% van de Wageningse bevolking vragen heeft al helemaal geen zin meer. En het aardige is ook weer dat als je die brief niet hebt ontvangen, kun je toch op de website de QR-code vinden en dan mag je ook meedoen. Nou, ik weet niet, jij hebt natuurlijk veel meer onderzoek gedaan dan ik, want ik ben maar een gewone middelbare scholier. Dat is mijn topopleiding geweest. En jij hebt het toch helemaal tot het einde geschopt van onze lokale universiteit. Maar dit is toch een beetje raar? Of zeg jij van nee, is heel goed gedaan. Je gaat een brief sturen aan 16.000 inwoners. We krijgen ook nog in ieder geval op twee adressen, de twee mensen op hetzelfde adres een uitnodiging. Ik weet niet wat dat nou precies betekent, maar goed af. Hè? En dan 10 medewerkers. Dus één van de 16. Dus je hebt een kans van 1 op 1600. Die kunnen ook nog een proef Wageningen cadeaukaart winnen. Van €25 als je meedoet.
1: Zo.
0: Je kijkt mij nu aan. Maar is dit nu gewoon... Is dit een manier om dit soort dingen te onderzoeken?
1: Ja, het eerste wat ik bedacht is van loten gaat tegenwoordig waarschijnlijk digitaal wat makkelijker dan vroeger.
0: Maar 16.000 van de 32.000.
1: Ik stel maar voor dat er 25.000 loodjes gemaakt zijn en dat... Nee, dat gaat dus makkelijker, dus daar moeten we verder niet... Niet punt van maken dat nou zo ingewikkeld is.
0: Maar waarom zou je dit loten? Waarom doe je dan niet een brief aan alle inwoners van 16 jaar en ouder en zeg: jongens, we gaan eens even kijken wat jullie willen. Doe alsjeblieft mee. En zet het ook in ons onverprezen stad Wageningen.
1: Ja, dat is dan toch om de indruk te maken. Jij bent uitverkoren. Ik krijg ook regelmatig...
0: Heb jij zo'n brief gehad dan?
1: Reclames? Nee.
0: Ah, kijk, ja, dat zat er natuurlijk in. Ja.
1: Ik weet niet wat je nou insinueert, maar...
0: Nee, ik denk dat er toch een bepaalde elite dan toch die uitnodiging heeft gekregen.
1: Ja, en daar horen wij niet bij.
0: Jij niet, ik wel.
1: Oh, jij wel? Ja. Oké. Nou, dan moet ik dus iets chagrijnigs erover zeggen.
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: Ik denk dat het idee ook een beetje is van... Je geeft mensen toch een beetje de indruk dat ze uitverkoren zijn om mee te mogen doen. En dan hadden die cijfers wat anders moeten liggen om je echt het gevoel te geven dat je uitverkoren bent.
0: Ja.
1: U bent uitgekozen om mee te mogen doen.
0: Ja.
1: Ja, verder kan ik geen pap van koken zien.
0: Nee, en ik heb die vragenlijst bekeken. En ik, weet je, het is tamelijk ongericht. Waar heb ik belangstelling voor? Waar ben ik wel eens geweest? Niet eens hoe vaak. Dus ik weet ook niet wat ze ermee willen. Want ja. Doe ik wel eens aan fotografie? Ga ik wel eens naar een rapfestival? Je krijgt iets wat je gewoon had kunnen verzinnen.
1: En er staat ook niet bij wie dit georganiseerd heeft.
0: Dus dat is wel een bedrijf uiteraard. Hier is gewoon weer grof geld tegen aangegooid, denk ik. Maar het is in ieder geval de laatste brief, denk ik, die ik van mevrouw Hulshoff heb gekregen.
1: Mevrouw Hulshoff.
0: Ja. Dat is de D66-wethouder voor cultuur, beste luisteraars. En die gaat ons in ieder geval als collegelid verlaten. En dat is bijzonder. Ik denk dat we gewoon even naar Amy Grant gaan.
1: Ja,
0: Amy Grant.
1: En, van Maud Hulshoff naar Amy Grant.
0: Ja, please don't make me beg.

0: Ja, dat was Amy Grant. Please don't make me beg. Ik heb trouwens geen idee. We hebben een playlist vanuit de Staat van de Stad op Spotify. Die heet gewoon Staat van de Stad. En dan kun je al die leuke nummers terugluisteren, denk ik. Hoop ik. Weet je, ik ben gewoon ook maar een amateur. Dus misschien heb ik me helemaal niet openbaar gemaakt. Maar dan is er een gedachte, misschien belangrijk voor u, dat ergens deze muziek ook in de context van de Staat van de Stad bewaard is. Wat mij eraan toe aan herinneren dat ik eens moet kijken of die openbaar staat. Leo, taal is helemaal ons ding. Althans, dat was het. Nou dan, maar goed, na de derde taalreconstructie ben ik in ieder geval een beetje opgehouden met het bijhouden van de juiste spelling. Want die snapte ik toen niet meer, of ik had er eigenlijk gewoon geen zin meer in. Mathieu Wegema. Mathieu Wegeman, ik hoor mezelf niet meer. Is dat, gaat het daar wel goed? Ja, daar gaat het wel goed. En, oh, is dit snoertje. Sorry. Sorry, luisteraars, dat ik jullie daarmee lastig val. Heel irritant. Goed. Mathieu Wegeman is bestuursadviseur en hoogleraar organisatiekunde in Eindhoven. En op LinkedIn zet hij een post. Weer een piek in lege taal. En dat triggerde mij wel. En zegt hij, daar worden we steeds beter in, want het is een ideale taal voor wie morele verontwaardiging wil uiten, zonder daar handelingsconsequenties aan te verbinden. Je zegt iets waarvan mensen denken, oeh, dat heeft hij goed gezegd. Maar uiteindelijk, als je erover nadenkt wat er nou gezegd is, is het niets. En het is natuurlijk niet heel gek dat dat vooral een piekt bij bestuurders en politici. En hij zegt het dat deze keer kwam het rond de protesten tegen de gemeentelijke asielopvang kwam het naar voren. En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Iedereen moet zich gehoord voelen. Of we staan voor een ingewikkelde opgave waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Een hele mooie ook is, we blijven inzetten op verbinding. Of het is vooral belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. We begrijpen de zorgen die momenteel leven in de samenleving en we nemen die uiterst serieus. Dit vereist een zorgvuldige aanpak. Dat is ook een hele mooie. Of we nemen de signalen uit de wijk mee in het verdere proces. Dat is ook altijd een heerlijke. Er zijn geen makkelijke antwoorden, maar wegkijken is geen optie. Kijk, zoals Wegeman hier zegt, is die uitspraken zijn niet onwaar. Daar zit het probleem niet. Maar ze zijn, dat vind ik wel een mooie term. Die ga ik erin houden. Ze zijn bestuurlijk impotent. Na elke zin kun je vragen aan degene die ze heeft uitgesproken, burgemeester of politicus of bestuurder. En nu? Wat mij opvalt, en dat zegt niet Wegeman, maar dat als dat gevraagd wordt, dat zo'n burgemeester of zo'n minister gewoon nog een keer herhaalt wat hij daarvoor zei. Ja. Dus hij zegt niet, hij zegt niet dus, gaan we dit doen? Nee, hij herhaalt nog een keer van we moeten in gesprek blijven, iedereen moet gehoord worden enzovoort. Het is een taal, zegt Wegeman, die verantwoordelijkheid ontwijkt en die comfortabel is voor mensen die geen risico willen lopen. En het wonderlijke is dat een goede beheersing van lege taal in de huidige bestuurscultuur steeds meer als teken van professionaliteit wordt beschouwd. En ik weet niet of dat zo is, maar ja, wij hebben ons ook wel eens bezig gehouden, denk ik, in een verleden met bestuurders of mensen een beetje leren hoe ze met journalisten om moeten gaan. En een van de grote gevaren bij dat soort trainingen, ik weet niet hoe jij dat ervaart, is dat je ze dan, dat mensen zoeken naar manieren om antwoorden op vragen te ontwijken. In plaats van, hoe kan ik zo duidelijk mogelijk zeggen wat ik vind, wat ik wil. Nadat ik Wegeman had gelezen, heb ik het nog eens met andere ogen naar ons coalitieakkoord
1: gekeken. Waar schreef Wegeman dit?
0: LinkedIn.
1: Oké.
0: Dat is echt een, dat is echt leuk. Zit je op LinkedIn? Vast wel, toch?
1: Nee.
0: Nee, nee, nou ja. Hé, dan mis je wel wat hoor.
1: Ja.
0: Hoewel dat tegenwoordig ook wel een verzamelplaats is van gefeliciteerd, leuk, goed gedaan. Ik hoop je snel weer te zien. Wij gaan vooral samen aan de slag. Dat zijn heel veel posts die je tegenwoordig daar ziet.
1: Ja.
0: Dat maakt het wel minder interessant. Dus als je op LinkedIn zit, beste luisteraar, stop daarmee. Dat hoort ook tamelijk lege taal. Toen dacht ik, ga eens dat coalitieakkoord eens bekijken. En op zoek naar dit soort zinnen.
1: Ik voel hem al aankomen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Bijvoorbeeld de inleiding van het coalitieakkoord. Waar wij elkaar vinden is onze betrokkenheid bij de inwoners van de stad en wat belangrijk is voor Wageningen. Een stad waarin mensen zich thuis en verbonden voelen, gehoord en gezien worden en samen leven en werken aan een duurzame toekomst. Daar staat niks dus, hè? Vind ik.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou ja, ik weet het. Ja.
0: Kijk, als het omgaat.
1: Je daagt me nu uit, maar dan denk ik meteen van ja, daar moeten we nog iets aan toevoegen. En dat is het woord inclusie.
0: Ja, die komt.
1: Daar neem ik even een andere betekenis voor.
0: Ja.
1: Namelijk, wat er in zo'n zin gebeurt, is dat iedereen die in Wageningen woont, in deze definitie van wat Wageningen zou zijn, wordt meegenomen.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat voor een aantal andere voorbeelden die meneer Weggeman gaf ook geldt. Namelijk zo'n zin, maar daar komen we misschien straks op, maar zo'n zin van ik begrijp de mensen.
0: Ja.
1: Dan heeft er iemand net een brandbom naar een gevel gegooid. En dan staat er iemand doodleuk te beweren dat hij die mensen begrijpt.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, nee, deze personen begrijp jij niet.
0: Ja.
1: En als je dat wel begrijpt, waar ben je dan? Puntje mee bezig.
0: Ja.
1: En dat gebeurt dus in deze zin ook. Van iedereen wordt gewoon in het scheepje getrokken van wat daar staat. Van, We zijn allemaal bezig met duurzaamheid. Het is niet zo.
0: Ook dat is waar. Dus. Dat is, maar ik heb wel eens geleerd, als het omgekeerde interessanter is om te vernemen dan wat je net hebt gezegd, dan heb je niet iets heel bijzonders gezegd.
1: Oh.
0: Er zal geen enkele politicus zeggen van.
1: Welke filosoof haal je nu aan?
0: Nee, dat was geen filosoof. Zeker niet. Dat was iemand die koppen maakte voor bovenpersberichten.
1: Oké. Okay.
0: Dus, kijk, zal niemand zeggen van waar we elkaar in vinden is dat we niet alle inwoners van de stad serieus nemen. En Wageningen hoeft ook geen stad te zijn waarin mensen zich thuis voelen. Of gehoord of gezien worden is natuurlijk ook onzin. En we gaan zeker niet samenleven en werken aan een duurzame toekomst. Zelfs de VVD zou deze zin aan het begin kunnen
1: zeggen. Ja, hij is gevaarloos. Tandeloos.
0: Het is een tandeloze, lege zin die ze hadden kunnen weglaten. En ik ben bang dat ze daar ook nog op hebben zitten broeden. Oh, wacht even. Ja, nee, maar er moet ook verbondenheid in. En gehoord. Ook gezien. Hebben we dan nog een zinvolle zin? En dan staat er ook van, we maken duidelijk wat we hebben afgesproken. Maar dat betekent niet dat de onderwerpen, thema's of organisaties die we niet noemen, niet belangrijk zijn.
1: Inclusie.
0: Ja, precies. Dus ja, dan benoemen we de hoofdthema waarin mensen zich herkennen. Het werk van de gemeente raakt veel verschillende onderdelen van het dagelijks leven. Dat is allemaal waar. En door integraal te werken. Nou ja, laat maar. Die ga ik verder niet eens meer voorlezen. Dit is echt gewoon. Ja. Je kan de hele inleiding, die zou je gewoon. Dan hebben we natuurlijk een prachtige zin. Rode draad in de manier waarop wij willen besturen is verbinding.
1: Ja.
0: En dan Hier hoort toch de vraag, hoe, wat? Wat verbindt u met wat? Wie met wat? Ze willen dat Wageningen een stad is waarin mensen elkaar kennen, elkaar ontmoeten en samen verantwoordelijkheid dragen voor hun omgeving. En dan nog een hele rare zin is trouwens. Ze willen actief bruggen slaan tussen verschillende groepen inwoners. Nou, oké, okay. Daar kan ik me nog hebben. De studenten, de WAGO's. Constateer dan even dat niet zo niet goed loopt. Of is die brug er dan niet? Maar goed, oké. Okay.
1: Liefhebbers van autoraces.
0: Bijvoorbeeld. En mensen die heel graag dicht bij de stad willen parkeren met hun auto. En die niet willen dat hun fiets weggehaald op 5 mei wordt. Maar ook tussen de gemeente en de stad. Er is dus kennelijk een verschil tussen de gemeente en de stad.
1: Ja.
0: Die snap jij? Want ik snap dat verschil.
1: Jawel, want er lopen heel veel mensen rond met een sentiment van alles wat overheid is, dat deugt niet, dat is onze vijand. Dus het is op zich niet onbelangrijk om te benoemen dat er ook enige wens tot verbinding is tussen de gemeente en de stad.
0: Maar de gemeente is toch synoniem voor stad? Je hebt het gemeentebestuur, dat bedoel je. De gemeente.
1: Ja, maar dat wordt hier bedoeld. Gemeentebestuur.
0: Ja, maar staat er niet?
1: Ja.
0: Staat
1: er. Maar dan wordt de tekst weer langer als je dat het woord.
0: Tussen bestuur en stad? Dat is zelfs een korter woord.
1: Oh ja, oké.
0: Dat is een korter woord. Kijk, en dat was ook wel een leuke zin is, Leo.
1: Ja.
0: We nemen inwoners serieus. Yes. En vinden het belangrijk dat inwoners begrijpen wat er gebeurt. Dus ze bepalen niet wat er gebeurt, maar ze moeten het wel begrijpen.
1: Ja.
0: En waarom bepaalde keuzes worden gemaakt? Niet alleen zenden, maar ook luisteren. Nou, dan weet je ook dat het is. Daarom denk ik van dat hele coalitieakkoord. Dit is alleen nog maar hoofdstuk 1. Dat staat vol met dat soort holle taal.
1: Ja. Ja.
0: En dat is dus niet goed.
1: Ja. Ik heb er diep over nagedacht.
0: Ja.
1: Want ik zal je eerlijk zeggen, en ik vind ook wel dat ik daar een pluimpje voor verdien. Ik heb het helemaal doorgelezen.
0: Ja.
1: En ik dacht daar op een gegeven moment ook van, je moet dan op een gegeven moment zo'n coalitieakkoord formuleren.
0: Ja.
1: En ja. Het is natuurlijk niet zo dat ze ineens van het ene moment op het andere de ideeën hebben waar het over moet gaan. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan een soort beschrijving geven van wat allemaal leuk zou zijn. En dat lezen we nou 25 pagina's lang, schat ik. En alles staat erin wat eigenlijk leuk zou zijn.
0: Ja.
1: En alles waar wij het in de aanloop naar de verkiezingen over gehad hebben van, nou, hoe gaat de verschillende partijen zich in deze kwestie opstellen, zijn allemaal dichtgeplamuurd met de zinnen die je net voorleest. Oftewel, alle beslissingen lijken uitgesteld te zijn. En als er dan ergens een aanzet wordt gegeven tot een beslissing, dan lijkt die al weer dichtgeplamuurd te zijn door de andere partij die dan zegt mits, ja, enzovoort. Dit is dus een. Meneer Wegman kan zijn lol op met dit stuk. Want er staan eigenlijk alleen dingen in waar niet zoveel mensen het mee oneens kunnen zijn.
0: Nee, maar er staat ook vooral niet in hoe. Je mag van een bestuur wat...
1: Nee, want dan zijn er meteen een hoop mensen het mee oneens.
0: Ja, maar dat is wat je van een politicus moet verwachten. Je gaat ervoor staan en je gaat laten zien aan de samenleving dat wat jij nu aan het doen bent, dat iedereen dan na 4 jaar zegt, jemig, dat hebben ze goed gedaan. Ik had er mijn twijfel bij, maar die binnenstad is nog bruisender en leuker geworden voor studenten, ouderen en families, inclusief kinderen. Hè, bedoel, dat. Ja. En laat dan ook zien wat je gaat doen. En een zin als gemeente zorgen we voor de juiste voorzieningen. Welke zijn dat dan?
1: Precies.
0: Wat gaan we dan doen?
1: Het is alleen maar dit soort... Het zijn allemaal weggemandjes.
0: Ja. Nou, er staat wel... Het Vrijheidskwartier is gerealiseerd over 4 jaar. Dat is wel een tricky one.
1: Ja, heb je de definitie van Vrijheidskwartier dan erbij staan?
0: Oh nee, dat is weer waar. Je hebt gelijk.
1: Er komt een parkje.
0: Ja.
1: Er wordt niet te veel geparkeerd, maar er wordt natuurlijk wel voorzien in parkeerplaatsen. Iedereen mag meedoen.
0: Ja.
1: Het wordt inhoudelijk. Er zijn diverse mogelijkheden. Oh ja. Ja. Ik kan die tekst wel schrijven voor ze.
0: Ja, ik ook, vrees ik. Dat kunnen wij samen. Maar dan zouden we, denk ik, we zouden dat beter verstoppen. Ik denk dat we het beter kunnen verstoppen. Dat het net lijkt van, jee, ze gaan toch aan de slag. Wat ook wel leuk is trouwens, maar dat is bijna wel inhoudelijk. We investeren in het karakter van onze vestingstad. Er ligt een concreet plan met betrekking tot uitvoering van de stadsgracht.
1: Dit is een doelstelling die gerealiseerd moet zijn in,
0: resultaat.
1: In 2030. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En ze onderzoeken de financiële mogelijkheden voor het herstel van het Wallenpad. Ik zou beginnen met de financiële mogelijkheden voor de stadsgracht. Dat Wallenpad is gewoon wat verharding aanbrengen.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Maar het... Ja, ik val even stil, omdat het ook weer een... eigenlijk staat er in 2030 is er een standpunt over, in dit geval, het Wallenpad.
0: Ja.
1: Maar...
0: En een plan voor de stad.
1: Alle doelstellingen die worden genoemd. Ik heb eigenlijk geen harde wensen gelezen van... Nou, dit moet in 2030 gerealiseerd zijn. Ja, de mensen moeten plezieriger met elkaar omgaan. Er moet minder armoede zijn. Dat soort omschrijvingen. Maar harde doelstellingen zijn er niet.
0: Nee.
1: De enige die ik heb gezien...
0: Ja?
1: En dat was... En dan hoop ik dat jij me dat kan uitleggen. Er staat ergens hoeveel kilojoule aan duurzame energie erop gewekt moet zijn. En er staat ineens een getal. Ik dacht, wat overkomt me nou?
0: Ja, maar waarom zou ik dat kunnen uitleggen, denk je?
1: Nou, ik snapte niet goed wat de betekenis was van... even kijken. We streven... Het is ook alleen een streven. Het is wel een hard getal, maar er staat... We streven ernaar dat Wageningen in 2030...
0: Ja, ik heb
1: 0,111
0: terawattuur.
1: Is 400...
0: Terajoules.
1: Duurzame energie opwekt. En ik heb geen idee of je daar... het gemeentehuis mee kunt verwarmen of dat het iets verder gaat?
0: Nee, ik heb trouwens ook geen idee. Nee, ik dacht dat ik het wist, maar dat weet ik helemaal niet.
1: Onze technicus weet het misschien.
0: Het worden dan 300.000 zonnepanelen op de Wageningse daken.
1: Ja.
0: Hoeveel woningen hebben
1: we? Ik dacht iets van 20.000.
0: Nee, joh, veel minder.
1: Nou ja, die schuurtjes tellen we ook mee. Kom, 20.000.
0: Ja, maar bij die 20.000 zit die studentenflats. Je kan er niet op de plafonds tussen de flats daken leggen. En datzelfde geldt natuurlijk.
1: Toen was 20.000, dan hebben we 15 zonnepanelen per...
0: Ik ga het opzoeken. En dan doen we even van... dan gaan we even naar Tift Merritt luisteren. Tenminste, de luisteraars. En wij gaan even zoeken hoeveel woningen Wageningen heeft. En dan gaan we even uitrekenen hoeveel zonnepanelen per woning er moeten liggen.
1: Ik begin een plantsoen te tellen. Ja?
0: Leo loopt even weg. Tift Merritt.

0: Ja, dat was the finest feelings. En dat krijgen we natuurlijk bij dit soort fantastische voornemens. Dat was Tiff Merritt. We hebben even zitten rekenen. En even zitten zoeken. Wageningen zou afgerond, laten we zeggen, zo'n 10.000 panden hebben. Als je dan dus 300 hebt... Het doel is 300.000 zonnepanelen op Wageningse daken. Dat zijn er dan gemiddeld 30 per pand.
1: Ja, dat... en als we het, want daar hebben we ook gevonden, 20.000 adressen. Dan zouden het 15 zonnepanelen per pand of per adres zijn.
0: Ja, maar dat gaat niet, want Hoevestein...
1: Ja, maar er zijn ook mensen die heel groot wonen. En er zijn ook bedrijven.
0: Ik woon heel groot, maar op mijn dak kunnen maximaal 3 zonnepanelen.
1: Nee.
0: Echt wel?
1: Nee.
0: Of moet ik mijn illegale dakkapel weghalen?
1: Ja, je moet er wel iets voor over hebben.
0: Nee, maar Leo, dit...
1: Nee, we hebben dit nog niet goed nagerekend. Maar
0: jawel.
1: Het is wel heel veel.
0: Het is wel heel veel.
1: En denk eraan, behalve dat moeten er ook nog 60, 80 hectare zonnevelden bij komen.
0: Ja.
1: Het is, wat zal het zijn? Ruim 2,5 bij 2,5 kilometer. Ja? Daar hebben we ruimte voor. Dat,
0: het waren toch al geen grutto's meer.
1: En 1 en 2... windturbines. Oké, goed.
0: Ja, daar was de Stadspartij trouwens tegen. In hun verkiezingsprogramma. Dat wilden ze niet. Dus...
1: Nou, de omschrijving bij de windturbines... Dat meneer Weggeman zou daar helemaal blij van worden om dat na te lezen. Want daar staat van alles. En die twee windturbines moeten er komen. Maar de bedenkingen die erbij staan... Kunnen we gewoon definitief zeggen dat die windturbines niet doorgaan. Want daar worden een aantal eisen aangesteld waar... Ja, wat niet kan vanwege de natuur, vanwege de omgeving, vanwege de gezondheid, veiligheid, geluid, slagschaduw, cumulatieve effecten en weet ik allemaal wat. Nee, dat is voldoende dichtgetimmerd.
0: Ja,
1: die windturbines die komen er niet.
0: In ieder geval niet de komende 4 jaar, want de onderzoeken voor de grootschalige opwek van zon en wind zijn dan afgerond. Dat is een van de resultaten. Die heb jij daar, denk ik, ook.
1: Ja.
0: Dus daar hoeven we ons niet heel druk om te maken op dit moment. Wat...
1: De opbrengsten moeten zoveel mogelijk lokaal landen... met speciale aandacht voor omwonenden.
0: Ja. Voor het tegengaan van energiearmoede. Die zin die klopt niet.
1: Dus ze gaan ervan uit dat als die windmolens er komen... dat leidt tot energiearmoede die tegengegaan moet worden.
0: Ja.
1: En dan staat er achteraan nog... en ook moet er een bijdrage geleverd worden aan het Landschapsfonds.
0: Ja.
1: Dus de energiearmoede wordt voor een deel verklaard... uit het feit dat de opbrengsten van deze windmolens... besteed moeten worden aan een Landschapsfonds. Oftewel, zoveel mededelingen in één zin... dat het eigenlijk ook geen betekenis meer heeft.
0: Ja, en dat is... Ja,
1: komen we heel veel voor in dit...
0: Ja, bijvoorbeeld ook een leuke zin vind ik daarbij. Ook daarbij zijn windturbines voor minstens 51% in het bezit van lokale belanghebbenden.
1: Ja.
0: Ik weet niet wie lokaal belanghebbend zijn... Waarbij gestreefd wordt naar 100% lokaal eigenaarschap.
1: Ik denk dat gewoon
0: geven, we geven het
1: een moeizame formulering is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, er staan heel veel moeizame formuleringen in. Dus een eindredacteur zou wel zinnig zijn.
1: Ja, nee, maar goed. Het is ook nog een voorlopige 80% ding.
0: Ja.
1: Het wordt allemaal een stuk beter. Daar vertrouwen we op.
0: Wat wel mooi is, en dat staat dan bij, moet ik even kijken hoor. Thema klimaat, energie en natuur. En daar is het dierenwelzijnsbeleid is uitgevoerd. Als resultaat.
1: Ja.
0: Dus dat is klaar. Denk ik dan.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Ja, daar ga ik bij het lezen van dat soort zinnen ga ik eventjes de mist in. Omdat de meest curieuze details, daar worden wordt er nou linea aan besteed, maar dan staat er inderdaad tussendoor van het huppelepup beleid wordt uitgevoerd.
0: Ja.
1: En dat weet ik dan weer niet wat dat is. Maar het is ook niet voor mij geschreven. Het is voor wie is het geschreven?
0: Nou, dit zijn de afspraken die ze maken. Dus de twee partijen, ja, ja, die spreken af dat ze dit gaan doen. Dus in principe moeten wij straks alleen maar gaan kijken van waar moeten we eigenlijk naar kijken? Dat weten we niet, want het is veel te veel. En misschien is dat ook, misschien zeuren we een beetje, Leo, zou dat kunnen?
1: Ja, nogmaals, je moet nou eventjes iets schrijven. Maar ja, aan de andere kant denk ik, jongens, we hebben nou net die verkiezingen meegemaakt. We willen nou toch eigenlijk ook een beetje weten. Daar worden we eigenlijk niet goed wijzer van.
0: Maar kijk, ja, bewonersinitiatieven worden ondersteund en weten wat ze hebben aan de gemeente en andersom. Ja, dat is toch een beetje lastig. We gaan natuurlijk straks met die fracties eens even praten. Van wat hebben jullie nou eigenlijk opgeschreven? Toch?
1: Ik hoop het.
0: Als ze nog
1: en
0: willen
1: ik
0: komen.
1: Ik hoop dat wat opbrengt. Ik zit nou eventjes weer te zoeken. Doe nog maar even een muziekje, dan kan ik even rustig zoeken.
0: Ja, maar als ik nu een muziekje doe, dan zijn we bijna door de tijd heen.
1: Oh joh.
0: Ja, het is alweer zover.
1: Oh joh.
0: Dus ik weet niet wat je zoekt. Misschien kan ik helpen zoeken. Ik heb namelijk ook, kijk, beste luisteraars, wij hebben dus, waarschijnlijk zijn we een van de weinige Wageningers buiten het gemeentehuis die deze teksten helemaal tot ons hebben genomen. En daarom ook af en toe de draad kwijt zijn.
1: Er is een alinea. Ik doe het gewoon uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Er is een alinea. Een hoofdstuk. Waarin eigenlijk alleen maar verteld wordt hoe, in wat voor vreselijke samenleving we leven. Het gaat slecht met de jeugd. Het gaat slecht met het onderwijs. Het gaat slecht met de ouderen. Het gaat slecht met de dementie. Het gaat slecht met de inclusiviteit. Het gaat slecht met. En dat wordt allemaal voorzien, dat slecht, van steeds, steeds slechter. Alles gaat steeds slechter.
0: Ja.
1: En dat. Ik heb dat als een van de eerste gelezen en ik was helemaal mis.
0: Ja.
1: Ik dacht, hoe is het mogelijk dat we in zo'n ongelofelijke kutgemeente wonen, waar echt alles, maar dan ook alles, op zijn retour is en niet goed gaat en eigenlijk alleen nog maar gered kan worden met één oplossing.
0: Ja.
1: Die wil ik nog even noemen. Ja. Die me echt opgevallen is. Het moet in de wijk georganiseerd worden. Er moeten wijkcentra komen. En daar moeten wijkveiligheidsbewakers komen. Daar moeten rampenbestrijders uit de wijk komen. De wijk moet het samen eens worden. De wijk moet één geheel gaan vormen. De wijk wordt de basis van de toekomst van van deze gemeente, de wijk. Neem de wijk, Simon.
0: Dit was de staat van de stad. Leo Klep, ik ben Simon Vink. Aan de knoppen, de schuiven, bits en bytes. Harm Lubbers, tot de volgende keer.

0: Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
0: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels

0: De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
0: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
1: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
0: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk.

0: Hij en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
1: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstratie

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.